0: FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil, het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Chloe FM.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes- en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in

ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie, en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht, en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Tot in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

What?

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
3: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
2: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
4: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
2: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
6: Waar moet ik dan naartoe?
5: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
6: Hoe maak ik een afspraak?
5: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
6: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
5: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
7: Hey maatje!
8: Hey maatje!
7: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
9: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
11: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint, brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.

0: headlines. Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhovens Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. Het doek valt na 20 jaar voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen zijn redenen voor het besluit. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal werden er 16 edities georganiseerd. Een drama op het Kasteleplein 2 weken geleden. Daar werd op klaarlichte dag de foodtruck van Ronald en Carina gestolen. Extra balen omdat Carina ernstig ziek is. De politie laat weten erg druk te zijn en de verzekering keert niets uit. Voor de camera van Studio 040 deden de eigenaren een beroep op het geweten van de dieven. Inmiddels is een inzamelingsactie gestart. Eindhoven krijgt er een nieuw techbedrijf bij. IT-dienstverlener Atos vestigt zijn hoofdkantoor in de Brainport. Het hoopt vooral de maakbedrijven te kunnen ondersteunen met AI-faciliteiten. Nu zit Atos nog in Amsterdam. Helemaal nieuw in de regio is het bedrijf overigens niet. Het heeft al een kantoor op de high-tech campus. Een ingewikkelde zaak gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Daar stond een Syrische man terecht voor een poging tot doodslag in Eindhoven. Hij zou met een andere Syriër ruzie hebben gekregen over een illegale transactie van 73.000 euro die op dat moment in een koffer zat. Bij de ruzie zou de verdachte met zijn auto de andere man hebben aangereden, die op de motorkap terechtkwam en zich daar vasthield aan de ruitenwissers. Maar in de rechtbank werd niet duidelijk van wie de koffer met geld op dat moment was. Justitie eist 1 jaar cel tegen de bestuurder van de auto. En opnieuw is het fout gegaan met een Eindhovens straatnaambord. Op het bord van de Agamemnonlaan staat een E op de plaats van de tweede A. De straat werd vernoemd naar een koning uit de Griekse mythologie. Een buurtbewoner merkte de fout op en schreef erover op LinkedIn, waarop de gemeente Eindhoven een nieuw bord plaatste. 2 maanden geleden ging het ook al mis met de straatnaamborden op het Wilhelminaplein. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding.

0: mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
2: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl. Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 8 uur.
6: Hier moet je met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
7: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
6: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
8: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
6: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
11: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één

0: aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
3: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhovens Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. Het doek valt na 20 jaar voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen zijn redenen voor het besluit. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal werden er 16 edities georganiseerd. Een drama op het Kasteleplein 2 weken geleden. Daar werd op klaarlichte dag de foodtruck van Ronald en Carina gestolen. Extra balen omdat Carina ernstig ziek is. De politie laat weten erg druk te zijn en de verzekering keert niets uit. Voor de camera van Studio 040 deden de eigenaren een beroep op het geweten van de dieven. Inmiddels is een inzamelingsactie gestart. Eindhoven krijgt er een nieuw techbedrijf bij. IT-dienstverlener Atos vestigt zijn hoofdkantoor in de Brainport. Het hoopt vooral de maakbedrijven te kunnen ondersteunen met AI-faciliteiten. Nu zit Atos nog in Amsterdam. Helemaal nieuw in de regio is het bedrijf overigens niet. Het heeft al een kantoor op de high-tech campus. Een ingewikkelde zaak gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Daar stond een Syrische man terecht voor een poging tot doodslag in Eindhoven. Hij zou met een andere Syriër ruzie hebben gekregen over een illegale transactie van €73.000 die op dat moment in een koffer zat. Bij de ruzie zou de verdachte met zijn auto de andere man hebben aangereden, die op de motorkap terechtkwam en zich daar vasthield aan de ruitenwissers. Maar in de rechtbank werd niet duidelijk van wie de koffer met geld op dat moment was. Justitie eist 1 jaar cel tegen de bestuurder van de auto. En opnieuw is het fout gegaan met een Eindhovens straatnaambord. Op het bord van de Agamemnonlaan staat een E op de plaats van de tweede A. De straat werd vernoemd naar een koning uit de Griekse mythologie. Een buurtbewoner merkte de fout op en schreef erover op LinkedIn, waarop de gemeente Eindhoven een nieuw bord plaatste. 2 maanden geleden ging het ook al mis met de straatnaamborden op het Wilhelminaplein. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartjecentrum, Eindhoven. Einde mededeling.
2: Hey maatje.
3: Hey maatje.
2: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor...

0: lekker dichtbij. Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
2: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
4: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
2: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
8: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
9: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 19:30 tot 21:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhovens Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. Het doek valt na 20 jaar voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen zijn redenen voor het besluit. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal werden er 16 edities georganiseerd. Een drama op het Kasteleplein 2 weken geleden. Daar werd op klaarlichte dag de foodtruck van Ronald en Carina gestolen. Extra balen omdat Carina ernstig ziek is. De politie laat weten erg druk te zijn en de verzekering keert niets uit. Voor de camera van Studio 040 deden de eigenaren een beroep op het geweten van de dieven. Inmiddels is een inzamelingsactie gestart. Eindhoven krijgt er een nieuw techbedrijf bij. IT-dienstverlener Atos vestigt zijn hoofdkantoor in de Brainport. Het hoopt vooral de maakbedrijven te kunnen ondersteunen met AI-faciliteiten. Nu zit Atos nog in Amsterdam. Helemaal nieuw in de regio is het bedrijf overigens niet. Het heeft al een kantoor op de high-tech campus. Een ingewikkelde zaak gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Daar stond een Syrische man terecht voor een poging tot doodslag in Eindhoven. Hij zou met een andere Syriër ruzie hebben gekregen over een illegale transactie van 73.000 euro die op dat moment in een koffer zat. Bij de ruzie zou de verdachte met zijn auto de andere man hebben aangereden, die op de motorkap terechtkwam en zich daar vasthield aan de ruitenwissers. Maar in de rechtbank werd niet duidelijk van wie de koffer met geld op dat moment was. Justitie eist 1 jaar cel tegen de bestuurder van de auto. En opnieuw is het fout gegaan met een Eindhovens straatnaambord. Op het bord van de Agamemnonlaan staat een E op de plaats van de tweede A. De straat werd vernoemd naar een koning uit de Griekse mythologie. Een buurtbewoner merkte de fout op en schreef erover op LinkedIn, waarop de gemeente Eindhoven een nieuw bord plaatste. 2 maanden geleden ging het ook al mis met de straatnaamborden op het Wilhelminaplein. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
5: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago.

0: bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp? Of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers. Alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
4: Hey, maatje.
5: Hey, maatje.
4: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhovens Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. Het doek valt na 20 jaar voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen zijn redenen voor het besluit. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal werden er 16 edities georganiseerd. Een drama op het Kasteleplein 2 weken geleden. Daar werd op klaarlichte dag de foodtruck van Ronald en Carina gestolen. Extra balen omdat Carina ernstig ziek is. De politie laat weten erg druk te zijn en de verzekering keert niets uit. Voor de camera van Studio 040 deden de eigenaren een beroep op het geweten van de dieven. Inmiddels is een inzamelingsactie gestart. Eindhoven krijgt er een nieuw techbedrijf bij. IT-dienstverlener Atos vestigt zijn hoofdkantoor in de Brainport. Het hoopt vooral de maakbedrijven te kunnen ondersteunen met AI-faciliteiten. Nu zit Atos nog in Amsterdam. Helemaal nieuw in de regio is het bedrijf overigens niet. Het heeft al een kantoor op de high-tech campus. Een ingewikkelde zaak gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Daar stond een Syrische man terecht voor een poging tot doodslag in Eindhoven. Hij zou met een andere Syriër ruzie hebben gekregen over een illegale transactie van 73.000 euro die op dat moment in een koffer zat. Bij de ruzie zou de verdachte met zijn auto de andere man hebben aangereden, die op de motorkap terechtkwam en zich daar vasthield aan de ruitenwissers. Maar in de rechtbank werd niet duidelijk van wie de koffer met geld op dat moment was. Justitie eist 1 jaar cel tegen de bestuurder van de auto. En opnieuw is het fout gegaan met een Eindhovens straatnaambord. Op het bord van de Agamemnonlaan staat een E op de plaats van de tweede A. De straat werd vernoemd naar een koning uit de Griekse mythologie. Een buurtbewoner merkte de fout op en schreef erover op LinkedIn, waarop de gemeente Eindhoven een nieuw bord plaatste. 2 maanden geleden ging het ook al mis met de straatnaamborden op het Wilhelminaplein. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smidje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smidje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM.

0: uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wil blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht, 3 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 3 kilometer file. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
3: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
2: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhovens Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. Het doek valt na 20 jaar voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen zijn redenen voor het besluit. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal werden er 16 edities georganiseerd. Een drama op het Kastelenplein 2 weken geleden. Daar werd op klaarlichte dag de foodtruck van Ronald en Carina gestolen. Extra balen omdat Carina ernstig ziek is. De politie laat weten erg druk te zijn en de verzekering keert niets uit. Voor de camera van Studio 040 deden de eigenaren een beroep op het geweten van de dieven. Inmiddels is een inzamelingsactie gestart. Eindhoven krijgt er een nieuw techbedrijf bij. IT-dienstverlener Atos vestigt zijn hoofdkantoor in de Brainport. Het hoopt vooral de maakbedrijven te kunnen ondersteunen met AI-faciliteiten. Nu zit Atos nog in Amsterdam. Helemaal nieuw in de regio is het bedrijf overigens niet. Het heeft al een kantoor op de high-tech campus. Een ingewikkelde zaak gisteren in de rechtbank in Den Bosch. Daar stond een Syrische man terecht voor een poging tot doodslag in Eindhoven. Hij zou met een andere Syriër ruzie hebben gekregen over een illegale transactie van 73.000 euro... die op dat moment in een koffer zat. Bij de ruzie zou de verdachte met zijn auto de andere man hebben aangereden, die op de motorkap terechtkwam en zich daar vasthield aan de ruitenwissers. Maar in de rechtbank werd niet duidelijk van wie de koffer met geld op dat moment was. Justitie eist 1 jaar cel tegen de bestuurder van de auto. En opnieuw is het fout gegaan met een Eindhovens straatnaambord. Op het bord van de Agamemnonlaan staat een E op de plaats van de tweede A. De straat werd vernoemd naar een koning uit de Griekse mythologie. Een buurtbewoner merkte de fout op en schreef erover op LinkedIn, waarop de gemeente Eindhoven een nieuw bord plaatste. 2 maanden geleden ging het ook al mis met de straatnaamborden op het Wilhelminaplein. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
3: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl. Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 'FM in de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische

0: graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is de A2 Maastricht richting Eindhoven dicht tussen Maastricht en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
3: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Er moet een zichtbaar eerbetoon komen voor Eindhovenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun huis openstelden voor onderduikers. Een petitie om die mogelijk te maken is inmiddels ruim 300 keer ondertekend. De gemeente Eindhoven laat nu weten mee te willen werken aan het initiatief. De Eindhovense kunstenaar Jacques Offenbach wil bij voormalige onderduikadressen in de stad speciale steentjes laten aanleggen. Online radiostation Rara Radio verkeert in financieel zwaar weer. De organisatie die Underground en alternatieve radioprogramma's een platform geeft, organiseert daarom een benefietevenement om geld op te halen. Het station zit al een jaar zonder subsidie. Eerder stopte de zender er alles mee, maar in 2024 maakte de organisatie een doorstart. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhoven Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. Na 20 jaar valt het doek voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen zijn redenen voor het besluit. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal waren er 16 edities. Een drama op het Kastelenplein 2 weken geleden. Daar werd op klaarlichte dag de foodtruck van Ronald en Carina gestolen. Extra balen omdat Carina ernstig ziek is. De politie laat weten erg druk te zijn en de verzekering keert niets uit. Voor de camera van Studio 040 deden de eigenaren een beroep op het geweten van de dieven. Inmiddels is een inzamelingsactie gestart. En Eindhoven krijgt er een nieuw techbedrijf bij. IT-dienstverlener Atos komt over uit Amsterdam en vestigt zijn hoofdkantoor in de Brainport. Het hoopt vooral de maakbedrijven te kunnen ondersteunen met AI-faciliteiten. Helemaal nieuw in de regio is het bedrijf overigens niet. Het heeft al een kantoor op de high-tech campus. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Luik richting Maastricht is dicht tussen Oost-Maarland en Maastricht. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
8: Voor mij is uw onderzoek, met zijn ongemakkelijke uitkomsten, een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
7: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS. Iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Belgische grens richting Eindhoven is dicht tussen IJsden en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Waarschijnlijk gaat het nog tot 2:30 duren. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Verder staan er files op de A4 naar Antwerpen.

0: 5. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
1: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
0: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Hey, maatje.
3: Hey, maatje.
2: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
4: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleineberg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
5: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Er moet een zichtbaar eerbetoon komen voor Eindhovenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun huis openstelden voor onderduikers. Een petitie om die mogelijk te maken is inmiddels ruim 300 keer ondertekend. De gemeente Eindhoven laat nu weten mee te willen werken aan het initiatief. De Eindhovense kunstenaar Jacques Offenbach wil bij voormalige onderduikadressen in de stad speciale steentjes laten aanleggen. Online radiostation Rara Radio verkeert in financieel zwaar weer. De organisatie die Underground en alternatieve radioprogramma's een platform geeft, organiseert daarom een benefietevenement om geld op te halen. Het station zit al een jaar zonder subsidie. Eerder stopte de zender er alles mee, maar in 2024 maakte de organisatie een doorstart. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhovens Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. Na 20 jaar valt het doek voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen zijn redenen voor het besluit. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal waren er 16 edities. Een drama op het Kastelenplein 2 weken geleden. Daar werd op klaarlichte dag de foodtruck van Ronald en Carina gestolen. Extra balen omdat Carina ernstig ziek is. De politie laat weten erg druk te zijn en de verzekering keert niets uit. Voor de camera van Studio 040 deden de eigenaren een beroep op het geweten van de dieven. Inmiddels is een inzamelingsactie gestart. En Eindhoven krijgt er een nieuw techbedrijf bij. IT-dienstverlener Atos komt over uit Amsterdam en vestigt zijn hoofdkantoor in de Brainport. Het hoopt vooral de maakbedrijven te kunnen ondersteunen met AI-faciliteiten. Helemaal nieuw in de regio is het bedrijf overigens niet. Het heeft al een kantoor op de high-tech campus. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A58 is een ongeluk gebeurd van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Knaalpunt Batadorp nu 13 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2.
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
2: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers. Alles voor uw ideale tuin. Meer informatie hansverstraatenhoveniers.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 2 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
8: Hey, maatje.
9: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
1: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Er moet een zichtbaar eerbetoon komen voor Eindhovenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun huis openstelden voor onderduikers. Een petitie om die mogelijk te maken is inmiddels ruim 300 keer ondertekend. De gemeente Eindhoven laat nu weten mee te willen werken aan het initiatief. De Eindhovense kunstenaar Jacques Offenbach wil bij voormalige onderduikadressen in de stad speciale steentjes laten aanleggen. Online radiostation Rara Radio verkeert in financieel zwaar weer. De organisatie die Underground en alternatieve radioprogramma's een platform geeft, organiseert daarom een benefietevenement om geld op te halen. Het station zit al een jaar zonder subsidie. Eerder stopte de zender er alles mee, maar in 2024 maakte de organisatie een doorstart. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhovens Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. Na 20 jaar valt het doek voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen zijn redenen voor het besluit. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal waren er 16 edities. Een drama op het Kastelenplein 2 weken geleden. Daar werd op klaarlichte dag de foodtruck van Ronald en Carina gestolen. Extra balen omdat Carina ernstig ziek is. De politie laat weten erg druk te zijn en de verzekering keert niets uit. Voor de camera van Studio 040 deden de eigenaren een beroep op het geweten van de dieven. Inmiddels is een inzamelingsactie gestart. En Eindhoven krijgt er een nieuw techbedrijf bij. IT-dienstverlener Atos komt over uit Amsterdam en vestigt zijn hoofdkantoor in de Brainport. Het hoopt vooral de maakbedrijven te kunnen ondersteunen met AI-faciliteiten. Helemaal nieuw in de regio is het bedrijf overigens niet. Het heeft al een kantoor op de high-tech campus. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staan voornamelijk korte files. Op de A29 is het wel wat drukker van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Daar 10 minuten op onthoud. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moorgestel ook 10 minuten. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch voor knooppunt Hooipolder is de vertraging al bijna 10 minuten.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht Centrum is de vertraging 20 minuten... en op de A67 Belgische grenzen Eindhoven bij knooppunt de Hocht... ook 10 minuten extra reistijd.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breibol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
9: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
10: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
11: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
11: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten.

No thank you is what I should have said. I should be in bed, but

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Er moet een zichtbaar eerbetoon komen voor Eindhovenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun huis openstelden voor onderduikers. Een petitie om die mogelijk te maken is inmiddels ruim 300 keer ondertekend. De gemeente Eindhoven laat nu weten mee te willen werken aan het initiatief. De Eindhovense kunstenaar Jacques Offenbach wil bij voormalige onderduikadressen in de stad speciale steentjes laten aanleggen. Online radiostation Rara Radio verkeert in financieel zwaar weer. De organisatie die Underground en alternatieve radioprogramma's een platform geeft, organiseert daarom een benefietevenement om geld op te halen. Het station zit al een jaar zonder subsidie. Eerder stopte de zender er alles mee, maar in 2024 maakte de organisatie een doorstart. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhovens Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. Na 20 jaar valt het doek voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen zijn redenen voor het besluit. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal waren er 16 edities. Een drama op het Kastelenplein 2 weken geleden. Daar werd op klaarlichte dag de foodtruck van Ronald en Carina gestolen. Extra balen omdat Carina ernstig ziek is. De politie laat weten erg druk te zijn en de verzekering keert niets uit. Voor de camera van Studio 040 deden de eigenaren een beroep op het geweten van de dieven. Inmiddels is een inzamelingsactie gestart. En Eindhoven krijgt er een nieuw techbedrijf bij. IT-dienstverlener Atos komt over uit Amsterdam en vestigt zijn hoofdkantoor in de Brainport. Het hoopt vooral de maakbedrijven te kunnen ondersteunen met AI-faciliteiten. Helemaal nieuw in de regio is het bedrijf overigens niet. Het heeft al een kantoor op de high-tech campus. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Zwijndrecht is de vertraging een kwartier. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Numansdorp ook 10 minuten extra reistijd. De andere kant op bij Hellegatsplein sta je ook 10 minuten in de file. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum Oost een kwartier extra reistijd. En op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Haarport en Knauwpunt de Hoogte is de vertraging een kwartier.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
3: Hey maatje!
4: Hey maatje!
5: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
6: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
7: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
8: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: 1FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knaalpunt Empel is de vertraging 10 minuten. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Hoogerheide ook 10 minuten extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof ook 10 minuten extra reistijd. Verderop bij Tilburg Centrum Oost is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch staat 10 minuten in de file bij knooppunt Hooipolder. 20 minuten op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hocht. En op de N2 Maastricht-Eindhoven tussen Hightech Campus en Eindhoven Centrum is de vertraging nu ook 20 minuten.

0: voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
3: Drexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. De politie denkt te weten wie eind mei een jonge man mishandelde op straat Hemzijnt. Na een oproep kon een verdachte worden herkend. De groep waarmee die was zou tijdens het stappen de jongere broer van het slachtoffer hebben geslagen. En toen het slachtoffer verhaal ging halen, werd hij zelf mishandeld. Daarna deed de dader nog een overwinningsdans. De politie plaatste een oproep op Facebook voor mensen die misschien iets wisten of camerabeelden hadden. Een nieuwe Eindhovense fotoclub heeft een wedstrijd georganiseerd. Het thema is simpel, Eindhoven. De club Eindhoven Creative Community daagt iedereen uit om de mooiste foto van de stad te maken. ECC werd 3 maanden geleden opgericht. Er moet een zichtbaar eerbetoon komen voor Eindhovenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun huis openstelden voor onderduikers. Een petitie om dit mogelijk te maken is inmiddels ruim 300 keer ondertekend. De gemeente Eindhoven laat nu weten mee te willen werken aan het initiatief. De Eindhovense kunstenaar Jacques Offenbach wil bij voormalige onderduikadressen in de stad speciale steentjes laten aanleggen. Online radiostation Rara Radio verkeert financieel in zwaar weer. De organisatie die underground en alternatieve radioprogramma's een platform geeft, organiseert daarom een benefietevenement om geld op te halen. Het station zit al minstens een jaar zonder subsidie. Eerder stopte de zender er alles mee, maar in 2024 maakte de organisatie een doorstart. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhovens Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. En het doek valt na 20 jaar voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Reden zijn oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal waren er 16 edities. En meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een kwartier. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum-West 10 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij Knapend Hoogte een kwartier vertraging.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Hey, maatje.
1: Hey, maatje.
2: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
3: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
4: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
5: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
6: Waar moet ik dan naartoe?
5: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
6: Hoe maak ik een afspraak?
5: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
6: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
5: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
7: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westerholtveen.
10: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
11: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
13: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
14: 5 uur.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen is de vertraging 35 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda bij Werkendam een kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten oponthoud door een ongeluk. En op de A59 knooppunt Zonveel-Den Bosch bij Boijpolder is de vertraging ook 10 minuten.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
14: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
16: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
14: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. De politie denkt te weten wie eind mei een jonge man mishandelde op straat Hemzijnt. Na een oproep kon een verdachte worden herkend. De groep waarmee die was zou tijdens het stappen de jongere broer van het slachtoffer hebben geslagen. En toen het slachtoffer verhaal ging halen, werd hij zelf mishandeld. Daarna deed de dader nog een overwinningsdans. De politie plaatste een oproep op Facebook voor mensen die misschien iets wisten of camerabeelden hadden. Een nieuwe Eindhovense fotoclub heeft een wedstrijd georganiseerd. Het thema is simpel, Eindhoven. De club Eindhoven Creative Community daagt iedereen uit om de mooiste foto van de stad te maken. ECC werd 3 maanden geleden opgericht. Er moet een zichtbaar eerbetoon komen voor Eindhovenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun huis openstelden voor onderduikers. Een petitie om dit mogelijk te maken is inmiddels ruim 300 keer ondertekend. De gemeente Eindhoven laat nu weten mee te willen werken aan het initiatief. De Eindhovense kunstenaar Jacques Offenbach wil bij voormalige onderduikadressen in de stad speciale steentjes laten aanleggen. Online radiostation Rara Radio verkeert financieel in zwaar weer. De organisatie die underground en alternatieve radioprogramma's een platform geeft, organiseert daarom een benefietevenement om geld op te halen. Het station zit al minstens een jaar zonder subsidie. Eerder stopte de zender er alles mee, maar in 2024 maakte de organisatie een doorstart. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhovens Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. En het doek valt na 20 jaar voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Reden zijn oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal waren er 16 edities. En meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2. Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Everdingen is de vertraging 3 kwartier. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Born en Knoopend Kerensheide 35 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Knoopend Galder en Tilburg-Reeshof 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel is de vertraging ook 1 kwartier. De N288 Vlissingen-Westkapelle sta je in de file tussen Biggekerk en Westkapelle. Daar is de vertraging ook 1 kwartier.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
6: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
7: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
9: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 6 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat was een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Roosteren en Eurmond is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam, 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg bij Bavel is de extra reistijd een kwartier door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A58 de andere kant op tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout is de vertraging ook een kwartier.

0: headlines. Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. De politie denkt te weten wie eind mei een jonge man mishandelde op straat Hem Zijnt. Na een oproep kon een verdachte worden herkend. De groep waarmee die was zou tijdens het stappen de jongere broer van het slachtoffer hebben geslagen. En toen het slachtoffer verhaal ging halen, werd hij zelf mishandeld. Daarna deed de dader nog een overwinningsdans. De politie plaatste een oproep op Facebook voor mensen die misschien iets wisten of camerabeelden hadden. Een nieuwe Eindhovense fotoclub heeft een wedstrijd georganiseerd. Het thema is simpel, Eindhoven. De club Eindhoven Creative Community daagt iedereen uit om de mooiste foto van de stad te maken. ECC werd 3 maanden geleden opgericht. Er moet een zichtbaar eerbetoon komen voor Eindhovenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun huis openstelden voor onderduikers. Een petitie om dit mogelijk te maken is inmiddels ruim 300 keer ondertekend. De gemeente Eindhoven laat nu weten mee te willen werken aan het initiatief. De Eindhovense kunstenaar Jacques Offenbach wil bij voormalige onderduikadressen in de stad speciale steentjes laten aanleggen. Online radiostation Rara Radio verkeert financieel in zwaar weer. De organisatie die underground en alternatieve radioprogramma's een platform geeft, organiseert daarom een benefietevenement om geld op te halen. Het station zit al minstens een jaar zonder subsidie. Eerder stopte de zender er alles mee, maar in 2024 maakte de organisatie een doorstart. Veilig Thuis Oost-Brabant heeft het steeds lastiger om alle meldingen over huiselijk geweld en femicide te behandelen. Het aantal meldingen neemt toe, vooral omdat mensen eerder bereid zijn om naar de organisatie te stappen. Maar de verhalen worden ook steeds complexer, schrijft het Eindhovens Dagblad. In 3 jaar tijd steeg het aantal meldingen met 20%. En het doek valt na 20 jaar voor het Eindhovense Strijpfestival. Dat heeft de organisatie besloten. Reden zijn oplopende kosten, minder subsidie en dalende bezoekersaantallen. Het festival was er voor kunst, technologie en experimentele muziek. In totaal waren er 16 edities. En meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum-West en knooppunt Sint-Annabos is de vertraging 50 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech, daardoor zijn er 2 rijstroken dicht.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatiste partij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu, na een tweede leg, vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos is de vertraging een uur.

0: Glow FM.
1: Glow FM.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegste in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos is de vertraging een half uur.

kan ik even met je praten. Ga zitten nu en luister naar me. Begint jezelf weer kwijt te raken. En ze vragen naar je, en ze vragen naar je. Jij bent mij naar bij de top nu. Maar de koffer die je draagt wordt zwaarder.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral 3 figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. 2 Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Housemuziek, wat moet je ermee? Is het erg of is het niet erg? Ja, het is wel degelijk erg, zegt de werkgroep Naar House.

Party ging in Rotterdam. En dat was op een zaterdagavond. En toen ik daar eenmaal in die hal was met 15.000 kinderen die daar aan het dansen waren. Nou ja, dansen kan je het haast niet noemen.

editie van de Glow FM Takeover Mix. Nummertje 50 vandaag, tot 11 uur op Glow FM. Je gaat ze horen, de beste house tunes aller tijden. Eddie Amador hoorde je net, toepasselijk, house music. Ook Danny Tenaglia, Music is the Answer. Double D, Found Love ga je horen. Na CRW en I Feel Love.

Ja, deze man is bizar hoor. In de begintijd van de house, jaren 90, draaide deze man regelmatig 25 uur durende sets in Miami. Hij had dan wel een hele eigen DJ-meubel bij, waar hij zelf een ijsje kon bakken en ook naar de wc kon. Is wel handig zeg maar als je 25 uur lang aan het draaien bent. Hij had dan wel een paar overgangen voorgemixt, zodat hij naar de wc kon. Want ja, vroeger waren natuurlijk die overgangen allemaal nog met vinyl. Your Lumsy Eyes, music is the answer in the Glow FM Takeover Mix. En dit zijn de Praise Cats bij Glow FM.

Why Don't You Dance With Me? Ja, dat is wel lastig, hè? Stel zit op deze plaat. Future Breeze bij Glow FM. Dikke top 10 uit 1997 alweer. En dat zal ook niet de laatste 90s plaat die je gaat horen in de mix vandaag. Zometeen gaan we wel even terug naar de Tents. Een van de grootste clubs is uit 2018. Heerlijke house show van Wise. Veel maar niets is onderweg. En een dikke zomerhit van deze zomer. Wat zomaar is een future classic in wording kan zijn. Je gaat hem horen zometeen. En dit is Dominica eerst.

festivalzomer van dit jaar. Cold hoorde je, Glow FM en Trapped. Als je mij vraagt, toch wel een Future House Classic in wording, hoor. Hey, welkom. Dit is de Glow FM Takeover Mix. Wel een speciale editie vandaag, met alleen maar de allerlekkerste house tunes voor je in de mix. Om editie 50 van de mix te vieren. Zometeen onder andere Laurent Wolf. En dit zijn de eerste Mixmasters in de nieuwe versie door Melissos. En in de mix.

Afrojack, Martin Garrix, David Guetta en Amel. De samenwerking op het gebied van Progressive House van vorig jaar. En zo is House ook erg breed, hè? Our Time, die hoorde je net. En daarvoor de Bingo Players. En ook dat is niet per se House, maar wel een erg lekkere dance tune. Onderweg is de best betaalde DJ ter wereld van dit moment. Calvin Harris. I'm Not Alone is een van zijn doorbraakhits en die hoor je zo meteen. Na deze, die heb ik speciaal leren kennen dankzij ex-GlowFM-collega Rory Jonkergauw. Groot favorietje van hem en inmiddels ook van mij. X1, belong, bij GlowFM.

Oké, als ik zeg dat dit de Kamaya Painters waren, dan zeg jij wie? Maar als ik zeg Tiësto, ja, dan ken je hem wel, hè? Dit was de Beuker uit Breda, samen met Benno de Groei. Ja, en wie is dat dan weer? Nou, die scoorde onder andere hits onder de naam Rank One. Straks ga je die ook nog aan het einde van uur nummer 2 horen met Such Is Life. Endless Wave hoorde je zojuist uit 1999. Meer 90's ga je ook zo meteen horen nog met BBA, 7 Days and 1 Week. Too Unlimited met No Limit ga je horen. En eerst twee tracks uit de Zero's. 2003 is het jaar voor Simulated van Marco V. En eerst 4 Strings. Dit is de vrijdagavond van Glow FM. And Take Me Away Into The Night.

Tommy, Spacer in de GloFM Takeover Mix. Ja, de appjes die komen binnen via de GloFM app. Milan die heeft hem aanstaan in de auto. Nick, dit is echt een topmix, stuurt hij. Ja, dankjewel man. En ook Henk die is erbij. En ik zie hier een bezoekje van Richard binnenkomen. Ja, iconischer dan dit wordt het niet hoor. Iets met een café op Ibiza, zometeen meer. En eerst de Killers, ja ja, in een house mix. Want ja, deze remix van Mr. Brightside van Jacques Le Goal is gewoon waanzin.

Boulevard en The Point of View. Daarvoor nog Stonebridge, Fulham High. En die gasten zitten dan weer achter een remix die ze maakten voor Sia. En dat werd uiteindelijk een van Sia haar eerste grote hits, Last Girl to Cocaine. Dit is de Glow FM Takeover Mix. En wat dacht je van deze? The Freeloaders.

In december 2022 overleed de frontman van Faithless, Maxi Jazz. Dit was hun enigste nummer 1 hit hier in Nederland. God is a DJ en uiteraard kan die ook niet ontbreken in een House Classic mix, toch? En normaal zou ik zeggen, nader het einde van de mix. Maar we gaan gewoon nog een uurtje door zo meteen, na 10 uur hier bij Glow FM. Als je via Soundcloud aan het luisteren bent, blijf lekker hangen. Dan gaat de mix gewoon verder. Eerst gaan we nog even een verzoekje doen voor Richard Jongsma. Vaste luisteraar van de Glow FM Takeover Mix. En die voegt deze aan. De iconische House Classic die is vernoemd naar het Café aan het Water op Ibiza. Café Del Mar, Energy 52, uiteraard bij Glow FM.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer de Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Furstner na de winst.
3: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
2: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Sophie Ellis-Bextor, Groove Jet bij Glow FM. En dan ook wel een bijzonder verhaal over Everything But The Girl. Missing, iconische house-tune, daar zouden dit jaar nieuwe remixen van John Summit en Frank Rizzardo ook van uitkomen. Maar dat liep helemaal vast. John Summit die was er niet blij mee en die noemde het zelfs op X Jacking My Remix. Daarna trok Frank Rizzardo ook zijn versie terug en dus moeten we het voorlopig nog met deze doen. Maar die is ook goed, hè? De Todd Terry remix van Missing.

zo'n lekkere dikke 90s klapper. I'm Gonna Get You, Bizarre Inc. bij Glow. En nu een track, en daar schijnen ze Albert Heijn in te zingen. Ja, shout-out Rory. Luister zo zelf maar, zou ik zeggen. In deze van Don Diablo.

deze track, die ademt de zomer. Faith, solo music in de Glow FM Takeover Mix op je vrijdagavond. Ja, Kim die stuurt er ook een appje over. Ik zit meteen weer terug op het strand van Ibiza deze zomer. Zonsondergang, deze sound in de verte vanaf een beachclub. Puur genieten was dat. Leuk dat je luistert, Kim. Dit is de Glow FM Takeover Mix met de beste house classics. Ook Dennis is erbij. Hij stuurt een appje. Hij is al een half uur rondjes aan het rijden om de mix af te luisteren. Nou, daar kan je nog wel even bij verhangen, want de komende 40 minuten zit je hier nog goed, hoor. Nu gaan we naar België met Basto. En hoe heet die plaat ook alweer?

meer van Buren. En Burned With Desire in de Rising Star remix. Ja, het is toch wel een van de onbekende tracks. Maar wel een goede plaat. Hele goede trance classic van Armin van Buren. Ja, je moet je voorstellen, als ik zo'n mix ga maken, is er natuurlijk heel veel keuze om van platen uit te kiezen. En dan kom je ook wel eens van die onbekende klappertjes tegen. Ja, maar wat lekker zeg. Burned With Desire, daarvoor ook nog Dance to Trance. Kan uiteraard ook niet ontbreken. The Power of American Natives. En ook Calvin Harris en Acceptable in the 80s daarvoor. Onderweg zijn Daft Punk en de Valmer edit van One More Time. Ook Junior Jack, My Feeling komt eraan. En deze, ook zo goed. Komodo, dit is Mr.

bij Glow FM. En dan gaan we nog een paar jaar verder terug in de tijd. Midden in die overgang van de disco naar de house. Technotronic die scoorde een dikke hit met Pump Up The Jam in 1989. En zo'n beetje tegelijkertijd kwam deze. Een van de grootste clubhits van die tijd wereldwijd. DJ's overal die draaien me kapot. Joe Smooth, The Promised Land. Nu bij Glow FM.

Ja, ik heb toch wel echt een zwak voor een goede piano in een dance track. Ja, dit is ook echt zo'n voorbeeld. Er zijn ook heel veel remixen van gemaakt, maar dit blijft de beste versie, vind ik. De Solarde remix van Le Voix Le Soleil, Patrick Prins in de Glow FM remix. En daarvoor Avicii, een van de grootste dance producers aller tijden. Levels kan uiteraard ook niet ontbreken in deze mix. Onderweg Klax, ook David Guetta en Showtek uit Eindhoven. Daar is Sharam. Dit is

bij Glow FM. En van de volgende track zijn ook al diverse remixes uitgekomen. Onder andere Hardwell en Mark Knight die gingen er al mee aan de haal. Maar het origineel is van Laurent Garnier. En het verhaal gaat dat hij de gast met de saxofoon die in de plaat wil spelen gewoon heeft uitgenodigd in de studio en zei, ja, ga maar spelen. Maar nee, het moet eigenlijk nog harder, nog harder. Net zo lang totdat die gast helemaal rode wangen had van het spelen. Ja, mooi verhaal achter een mega classic. Dit is de Tommy MC remix van Laurent Garnier dus. En The Man With The Red Face.

Kijk al de mooie eerder aan je beloofd. Such is Life van Rank One bij Glow FM. En we hebben tempo opgevoerd zo aan het einde van deze mix. Met nu een van de meest getalenteerde producers in de hardhouse en Eurotrash scene op dit moment. Kellar, je hoort zijn remix van Robert Miles. Dit is Children.

Don't You Want Me, Felix. In de Kiki Remix, aan het einde van deze Glove & Takeover Mix, editie nummer 50. Mag ik jou bedanken voor de support de afgelopen 2 jaar op al mijn uurmixen. Je checkt ze uiteraard allemaal terug op mijn SoundCloud, dat is @NickDeRoy. Volgende week 4 uur samen het weekend met editie 51 van deze mix. Met gewoon weer alle genres in één mix. En voor nu sluiten we af met de Marlon Hofstad remix van No Good. Dit is A Prodigy bij Glow FM. Revival.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

More beats than you can handle. Mixed up. Glow FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Alina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer. Vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

next thing you can handle. Mixed Up. Glow FM.